In 1970 maakte Antonio Carlos Jobim de muziek bij de complotthriller The Adventurers van James Bond-regisseur Lewis Gilbert. Een sterke cast met Charles Aznavour, Candice Bergen, Ernest Borgnine, Olivia de Havilland en Rossano Brazzi speelt een gezelschap dat alle middelen van seks en geweld inzet om aan de macht te blijven in het Zuid-Amerikaanse land Corte Guay. De megaproductie is een verfilming van een high society boek van Harold Robbins. Componist Jobim verweeft de Latin ritmes met spannende percussie. Emir Deodato arrangeerde en dirigeerde de score.

0: Antonio Carlos Jobim was zanger, pianist, gitarist en componist. Zijn techniek was gevormd door zowel de Noord-Amerikaanse swing als de klassieke Europese harmonieleer. Hij had hits met Desafinado en The Girl from Ipanema, nummers die vele malen in films opduiken. In 1962 componeerde Jobim een nummer met zijn kameraad Vinicius de Moraes voor een meisje dat ze elke dag voorbij zagen lopen. Jobim en de Moraes zaten op een terras van een barretje in de wijk Ipanema in Rio de Janeiro. Toen het bewuste meisje Heloisa trouwde, waren Jobim en zijn vrouw getuigen bij haar huwelijk. Garota di Ipanema, zoals de oorspronkelijke titel luidt, werd wereldberoemd in de vertaling van Norman Gimbel, The Girl from Ipanema. Deze versie, uitgevoerd door Astrud en João Gilberto met saxofonist Stan Getz, werd in 1962 uitgebracht op het album Getz Gilberto. The Girl from Ipanema is in 2005 opgenomen door de Library of Congress als een van de 50 grootste muziekwerken van de mensheid. Het nummer is veelvuldig bewerkt, onder meer als speelfilms voor, van de romantische comedy Get Yourself a College Girl uit 1964 tot Jaws 2 uit 1978. U hoort Stan Getz op tenor sax, Antonio Carlos Jobim zelf op piano, João Gilberto op gitaar, Tommy Williams bas en Milton Banana op drums. João en Astrud Gilberto zingen.
1: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do

In deze uitzending luisteren we naar filmscores van Antonio Carlos Jobim. De samenstelling van dit programma is gedaan door Kees Hoogenberg.

0: U herkent het al door de tune waarschijnlijk. Het programma The Sound of Movies van de Concertzender, wat u nu kunt gaan beluisteren in het komend uur. En daarin muziek voor Stan Laurel en Oliver Hardy, gecomponeerd door Fred Steiner. Die leefde van 1923 tot 2011. Hij was de zoon van componist George Steiner. Fred Steiner is vooral bekend door zijn muziek voor de televisieseries Perry Mason, Star Trek en Rawhide. En voor zijn deel van de score voor de films Mrs. Doubtfire. Laura en Hardy Love Tunes. Een televisieserie uit 1971, samengesteld uit losse Laurel en Hardy fragmenten uit de periode 1927-1929. Fred Steiner schreef deze muziek samen met co-componisten T. Marvin Hadley, Jeff Alexander en Lynn Murray en Ruby Erickson.
1: Say, do you know what? We forgot to serenade her.
2: Well, let's do it now.

U hoorde de muziek behorende bij de televisieserie Laurel and Hardy Love Tunes uit 1971. Een serie die samengesteld is uit losse Laurel and Hardy fragmenten uit de periode 1927-1929. De muziek werd geschreven door Fred Steiner samen met co-componisten T. Marvin Hadley, Jeff Alexander, Lynn Murray en Robbie Rexon. Tot zover deze aflevering van The Sound of Movies, voor de concertzender samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is de Concertzender. Welkom bij de Sound of Movies. Met vandaag gefilmde televisieoptredens in het kader van de reeks Jazz in de Film. Allereerst uit 1957 een televisieoptreden van Sidney Bechet, A Quelle Équipe. Met Bechet zelf in de rol van Candy, een saxofoniste noir. Muziek ook gecomponeerd door Sidney Bechet. En verder L'Orchestre d'André Rémy Loti.

Muziek van Morricone, gemaakt voor de film Maddalena. Ter afwisseling vullen we deze uitzending met het hoofdthema van de Franse policier I comme Icare. Vakman Harry Verneuil regisseerde de film in 1979 met Yves Montand als openbaar aanklager. En de jurist onderzoekt de moord op een president die minder eenvoudig in elkaar steekt dan men zou willen denken. Een parallel met de complotten rond de moord op John F. Kennedy in 1963 ligt voor de hand. Ennio Morricone leverde een score waarin de strijkers zwaar aanwezig zijn in de repetitieve hoofdmelodie, alsof het onderzoek tot vermoeiend toe telkens opnieuw moet worden opgezet. Klaversymbel en slagwerk accentueren de compositie in een arrangement van Jerzy Tempi.

0: En deze muziek ook weer van Ennio Morricone. Die was terug te vinden in de Franse policier Ik komme, ik care. Daarmee besluiten we deze aflevering van Jazz in de Film 311. Een programma is samengesteld door Kees Hoogenberg.
1: Dit is Radio 6, de concertzender. Magazine met Roel Kluver.

En met deze muziek zijn we binnengekomen bij een nieuwe aflevering van Let's Movie. Vandaag muziek van de filosofische film Earth and Ashes. Een film uit Afghanistan en Frankrijk, gemaakt in 2003 door regisseur Atiq Rahimi. Het verhaal van de film doet een beetje denken aan dat van Bab Aziz. En daar hebben we al eens eerder een uitzending aan gewijd hier bij Let's Movie. Deze film Earth and Ashes handelt ook over een grootvader die in dit geval met zijn kleinzoon een tocht maakt door het prachtige, maar woeste landschap. Het verschil met Bab Aziz is dat deze film veel melancholischer en realistischer is. De tocht is zwaar en gevaarlijk omdat het landschap is bezaaid met landmijnen. Dastakir, dat is de grootvader, is op zoek naar zijn zoon, aan wie je het trieste nieuws moet melden dat de rest van de familie bij een bombardement is overleden. Samen met zijn 5-jarige kleinzoon Yassin gaat hij naar de kolenmijn van Karkar, waar zijn zoon werkt. Wachtend op geschikt vervoer vraagt Dastagir zich af of hij zijn zoon de hele waarheid moet vertellen en hoe het verder moet met zijn kleinzoon. Dat jongetje is doof sinds het bombardement, maar is ervan overtuigd dat zijn grootvader zijn stem kwijt is. De muziek van de soundtrack is gecomponeerd door Francesco Russo en Khaled Arman. Naast het gebruik van atmosferische synthesizergeluiden wordt er ook gebruik gemaakt van traditionele instrumenten uit Afghanistan, zoals de rubab en de tamboer.

Je hoorde Chauffeur van Francesco Russo en Khaled Arman. Muziek uit de soundtrack van de film Earth and Ashes, een debuut van de regisseur Atiq Rahimi. Ik ga nog even terug naar het verhaal van de film. Dastakir weet niet of hij blij moet zijn dat hij en zijn kleinzoon Yassin het bombardement op hun dorp Abkol hebben overleefd. Het hele dorp is verwoest. De andere familieleden, zoals bijvoorbeeld zijn schoondochter Zainab, zijn erbij om het leven gekomen. Hij weet niet goed hoe hij zijn zoon dat slechte nieuws moet vertellen over de dood van Zainab. Die rende naakt over straat omdat ze toevallig in het badhuis was toen het bombardement begon. Die schande is net zo verschrikkelijk als haar dood. We gaan verder met Visioni.

Dat waren een aantal nummers van de soundtrack van The Guardians of the Galaxy 3. A Man Called Otto is de Amerikaanse versie van A Man Called Ove, een bestsellerboek dat is verfilmd in het Zweeds. Tom Hanks speelt Otto Anderson, een mopperige weduwnaar met een vijandige relatie met iedereen die hij ontmoet. Otto vindt de wereld saai, vlak en onvruchtbaar. Om Shakespeare te parafraseren, overweegt hij de niet-zijn-optie, waarbij hij plannen maakt en zelfs verschillende methoden probeert om zijn leven te beëindigen. Er wordt een spreekwoordelijke stok in de wielen gestoken wanneer een stel met twee jonge kinderen naast de deur komt wonen en Otto een tegenstribbelende band vormt met de vriendelijke moeder. Deze Marisol, gespeeld door Mariana Trevino, is vastbesloten zijn vriendin te zijn, of hij het nu leuk vindt of niet. En terwijl Otto's woede en verdriet over het verlies van zijn vrouw hem ertoe aanzetten

overal barrières op te werpen, halen Marisol en haar twee kleine meisjes ze juist steeds weer neer. Misschien wel het meest essentiële element van de film A Man Called Otto is de muzikale score van Thomas Newman. Newman, ook bekend van onder andere The Shawshank Redemption en Finding Nemo, is praktisch ongeëvenaard. Vooral als het gaat om subtiel en effectief de gevoelens van het publiek te beroeren door middel van zijn rustig bewegende muziek.

Dat was muziek van Thomas Newman bij de film A Man Called Otto. Muziek speelt een enorme rol in de film Babylon. Die muziek is geschreven door Justin Hurwitz. En Hurwitz is een langdurige samenwerkingspartner van regisseur Damien Chazelle. Hurwitz won 2 Oscars voor de soundtrack van La La Land in 2016. En hij werkte ook aan Chazelle's films Guy and Madeline on a Park Bench, Whiplash en First Man. Hurwitz werkte bijna 3 jaar aan de muziek voor Babylon. Hij schreef uiteindelijk een score die zowel functioneert als muziek die binnen de filmwereld te horen is, als ondersteuning bij de film zelf. In eerste instantie, en het meest prominent, is de muziek het middelpunt van veel feestscènes in de film. In deze scènes neemt de muziek een stijl aan die Afrikaans-Amerikaanse jazz vermengt met de oorsprong van wat uiteindelijk het enorm populaire big band swinggeluid van de jaren 40 zou worden. In een interview met IndieWire legt Hurwitz uit: vanaf het begin wilden we proberen de muziek niet als jaren 20 jazz te laten klinken. Er zijn veel films met dat geluid en het is erg lief en tam. En deze film is alles behalve dat. We begonnen te luisteren naar dingen buiten die periode en hebben nagedacht over hoe we het gevoel van rock'n'roll riffs konden overbrengen. We wilden de instrumentatie van een jaren 20 jazzband met koperblazers, drums en bas, maar moesten het veel agressiever maken. Aldus Hurwitz.

Dit was muziek uit de film Babylon, gecomponeerd door Justin Hurwitz. U heeft geluisterd naar Cinematek, samengesteld door Robin Polm. De speellijst plus verdere informatie is te vinden op onze website www.concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. Vandaag een deel uit onze serie Jazz in de Film met muziek van Georges Delerue. Je zou willen dat de Franse filmcomponist Georges Delerue vaker naar de Amerikaanse wortels van de jazz had gezocht. Pas in 1983 komt hij terug in het zuiden van de Verenigde Staten voor het drama Silkwood. De maatschappijkritische regisseur Mike Nichols maakt in dat jaar een schokkend relaas van de waargebeurde geschiedenis van Karen Silkwood. Ze werkte in de jaren 70 als chemicus in de plutoniumfabriek van Kerr McGee in Oklahoma. Hier ontdekt zij dat de veiligheidsnormen niet in acht worden genomen. Wanneer ze dit nieuws naar buiten brengt, raakt ze zelf, onder mysterieuze omstandigheden, radioactief besmet. Daarop komt ze in gevaar, niet alleen vanwege haar gezondheid, maar ook omdat de fabriek het schandaal in de doofpot wil houden. De score van Georges Delerue is zo min mogelijk opdringerig, omdat het drama voor zich spreekt. Naast zachte strijkers verwerkt hij country- en western-instrumenten in de muziek om het rurale karakter van Oklahoma en de personages te karakteriseren. De hoofdrol wordt gespeeld door Meryl Streep. Zij zingt ook, aan het einde van haar Latijn, de traditionele gospel Amazing Grace. En dat doet ze indrukwekkend. Streep heeft vaker country- en western-liedjes opgenomen. Muziek en arrangementen door een orkest onder leiding van de componist Georges Delerue.

filmmuziek van Georges Delerue. Na de Tweede Wereldoorlog raakt Frankrijk bezeten van de Nouvelle Vague, de nieuwe stroming in de cinematografie. De Nouvelle Vague verzet zich tegen de cinema de papa. Dat wil zeggen alles wat voor de oorlog al oudbollig was en nu in de wederopbouw zeker niet moet terugkeren. Regisseurs als François Truffaut en Jean-Luc Godard, hij overleed september jongstleden, ontdekken Amerikaanse regisseurs als ware auteurs van de film. Zo maakt Frankrijk met de Amerikaanse troepen die hen hadden bevrijd ook kennis met de Verenigde Staten als filmland. Dit geldt zeker voor de Franse filmmuziek. Componisten als Maurice Jarre, Michel Legrand, Francis Lai en Claude Bolling trekken naar Amerika voor belangrijke filmproducties. Ook Georges Delerue emigreert naar Hollywood. Vandaag in Jazz in de Film worden 4 van Amerikaanse scores van Delerue samengebracht. In 1983 vestigt hij zich definitief in Los Angeles. Hij kreeg zelfs het Amerikaanse staatsburgerschap. Het verhaal van de televisiefilm Love Thy Neighbor, voor de zender ABC geproduceerd in 1984, doet denken aan dat van La Femme d'à côté. Van die film, van François Truffaut uit 1982, hebben we in de vorige aflevering met Delerue muziek het hoofdthema gedraaid. Een man en een vrouw die naast elkaar wonen vinden troost wanneer hun partners samen zijn weggelopen. Alleen is Love Thy Neighbor een komedie, waardoor de toon luchtig blijft. Delerue componeert de nodige feestnummers en winkelmuzak die in de scènes te horen zijn, waar de buren elkaar beter leren kennen. Georges Delerue dirigeert een studioorkest in de 20th Century Fox Studio.

Muziek van Piero Piccioni uit de film L'Assassino. Hij dirigeerde zelf een studioorkest. Dankzij Sergio Leone en Ennio Morricone werd de spaghetti western een begrip. In Joegoslavië en Spanje werden vanaf medio jaren 60 honderden keiharde cowboyfilms opgenomen, altijd met verengelste namen. Zo heet regisseur Frank Kramer in werkelijkheid Franco Parolini. Hij verfilmde in 1968 een bankrooffraude onder de onvertaalbare titel Se incontri Sartana, prego per la tua morte. Als je Sartana tegenkomt, bid dan maar voor je dood. Naast Morricone was er nog plaats voor tientallen Italiaanse en Spaanse componisten. Jazzmeester Piccioni deed het dit keer niet volgens de Morricone-clichés. Hij houdt een soepele Hammond-orgeltoon aan, als jazz avant la lettre.

U hoorde in The Sound of Movies vandaag filmscores van Piero Piccioni. Ten slotte uit de film Se incontri Sartana, prega per la tua morte. Een film uit 1968. Samenstelling zoals gebruikelijk, Kees Hoogenbeek.

luistert naar de Concertzender en ik hoef u niet te vertellen naar welk programma u kunt gaan luisteren. Namelijk de Sound of Movies, dus aflevering 113 in de reeks Jazz in de Film. En het wordt alweer de zevende keer dat we aandacht gaan besteden aan de Italiaanse componist Nino Rota. Muziek uit enkele onbekende films en uit de bekende film The Godfather. En we beginnen met fragmenten uit Plein Soleil. Hij maakte deze film in 1960. U hoort een studioorkest onder leiding van Jacques Metheny.

begonnen deze Sound of Movies met fragmenten uit de film Plein Soleil. En dit keer staat dus centraal de filmmuziek van Nino Rota. Gaan we verder met het thema uit I, Clowns, een televisiefilm uit 1970. Uit te voeren door I Compagnie onder leiding van Bo van de Graaf. In 1990 is deze muziek gemaakt met Bo van de Graaf, altsax en sopraansax, Vera Vingerhoed, tenorsax, Paul Vlieks, trompet en flugelhorn, Jeroen Goldsteen, vibrafoon en keyboards, Frank van Merwijk, piano, Karel van Rijn, basgitaar en de trombone wordt bespeeld door Joost Buis.

En we begonnen deze Sound of Movies met een thema uit I, Clowns, een televisiefilm uit 1970. De muziek werd uitgevoerd door I Company onder leiding van Bo van de Graaf. Dan gaan we luisteren naar nog een ander deel. Muziek uit I, Clowns bevat de circusfanfare uit het Harriet Hockter Ballet van componist Con Conrad uit de film The Great Ziegfeld uit 1936. En het nummer Io cerco la Titina van Danny Derf. U hoort nu een studioorkest dat onder leiding staat van Carlo Savina.

Dígale, Gal Piastra.

Vas-y, blessé, comme je me tiens tout seul.

En dat was veel muziek uit iClowns uit 1970. Gespeeld door een studioorkest onder leiding van Carlo Savina. U luistert naar filmmuziek van Nino Rota. En we gaan verder met de suite uit de film Fortunella uit 1958. Met tussenstukjes gecomponeerd door Bo van de Graaf in de stijl van Nino Rota. Dus een uitvoering door I Compagnie. En ik geef nog even de uitvoerende. Bo van de Graaf, altsax en sopraansax. Vera Vingerhoets, tenorsax. Paul Vlieks, trompet en flugelhorn. Jeroen Goldsteen, vibrafoon en keyboards. Frank van Merwijk, piano. En Karel van Rijn, basgitaar.

En het was wederom in dit programma met muziek van Nino Rota, I Compagni, de suite uit de film Fortunella. Met tussenstukjes, gecomponeerd door Bo van der Graaf in de stijl van Nino Rota. Tot besluit twee thema's uit The Godfather, een film uit 1972. Nino Rota kreeg in 1973 een Oscar-nominatie voor The Godfather, maar die werd ingetrokken toen bleek dat het liefdesdrama identiek was aan zijn eigen thema voor Fortunella uit 1958 dus, en dus niet speciaal voor de maffiafilm van Francis Ford Coppola, was gecomponeerd. Gedisqualificeerd zou je dus kunnen zeggen. We gaan luisteren naar twee thema's uit The Godfather. U hoort een studioorkest onder leiding van Carlo Savina.

En dat was tot besluit van deze aflevering van The Movies. Twee thema's uit The Godfather uit 1972, deze film. U hoorde een studioorkest dat onder leiding stond van Carlo Savina. U heeft geluisterd naar een programma van Kees Hoogenberg.

Luisteraars, dit is een nieuwe aflevering van ons programma Cinematek. Deze week drie recente soundtracks van Alexandre Desplat. In de film The Lost King ontdekt Philippa Langley, gespeeld door Sally Hawkins, via haar onderzoek de ware aard van de Britse koning Richard III. Ze leidt een zoektocht naar zijn verdwenen overblijfselen. De soundtrack van Alexandre Desplat, The Lost King, weerspiegelt perfect de historische en emotionele diepte van deze gebeurtenissen. De tracks Cities Archives, National Library en The Maps biedt een intrigerende mix van orkestrale instrumenten zoals piano, viool en cello. En daardoor ontstaat een gevoel van grandeur en verfijning. Het nummer Empty Bench is een opvallend stuk dat voornamelijk piano gebruikt om een melancholische en introspectieve stemming te creëren. De thema's van verlies en herinnering worden hierin duidelijk weerspiegeld. Met We Found Richard en Farewell Richard eindigen we met emotioneel geladen tracks. Je kunt ook zeggen ze hebben een enorm meeslepend karakter.

Dat was de muziek van Jerome Kern voor Swing Time, een musical comedy van George Stevens uit 1937, met in de hoofdrollen Fred Astaire en Ginger Rogers. En met excuses voor het niet helemaal vlekkeloze begin. We blijven bij dezelfde muziek, maar dan in de vorm van een instrumentale ouverture door het National Philharmonic Orchestra onder leiding van John McGill en het Ambrosian Chorus onder leiding van John McCarthy.

U hoorde het National Philharmonic Orchestra onder leiding van John McGill en het Ambrosian Chorus onder leiding van John McCarthy met Swing Time van Jerome Kern. Muziek van de gelijknamige filmmusical in ouverturevorm. We besluiten met Kern's ouverture O Lady Lady door het National Philharmonic Orchestra onder leiding van John McGill.

Dat was de ouverture O Lady Lady van Jerome Kern door het National Philharmonic Orchestra onder leiding van John McGill. U hebt geluisterd naar The Sound of Movies, het filmmuziekprogramma van de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg. Omdat we nog wat tijd over hebben, hebben we nog wat filmmuziek van Jerome Kern voor u uitgekozen. En wel The Girl from Utah, de ouverture, zolang de tijd het toelaat.

Dag dag, u luistert naar de Concertzender met het programma Tussen Concertzaal en Filmtheater, klassieke filmscores. Klassieke filmscores van de Japanse componist Fumio Hayasaka. Fumio Hayasaka leefde tussen 1914 en 1955. Twee scores voor films van de beroemde Japanse regisseur Akira Kurosawa. Als eerste luistert u nu naar muziek voor Kurosawa's film Rashomon uit 1951.

Misschien hoorde u ook wel een beetje Bolero van Ravel in deze muziek van Fumio Hayasaka. Filmmuziek. En in dit geval was het geschreven, de muziek, bij de film Rashomon uit 1951. Het verhaal van deze film Rashomon is simpel. Verkrachting en moord en dat vanuit vier verschillende karakters gezien. In 1964 was er trouwens een remake van deze film met Paul Newman. Luistert u nu naar een andere compositie van Fumio Hayasaka voor de film The Seven Samurai uit 1954. Rovers nemen een dorp onder handen, de boeren verliezen hun oogst en de eer van hun vrouwen. Maar de zeven samurai nemen wraak. Ook van deze film is trouwens een remake gemaakt als The Magnificent Seven. U luistert nu naar Fumio Hayasaka's muziek bij de film The Seven Samurai.

Dat was de muziek bij de film The Seven Samurai, een vechtfilm. Muziek geschreven door Fumio Hayasaka. De film was uit 1954. U luistert in dit programma tussen concertzaal en filmtheater naar klassieke filmscores. Dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenbirk. We laten u nu, tot slot, nog een film horen, althans de muziek, bij de film Fahrenheit 451, een film uit 1966. De titel refereert aan de temperatuur waarop boekpapier vlam vat en verbrandt. En 451 Fahrenheit staat ook voor 233 graden Celsius. En dat slaat op de censuur uit de jaren 50, 60, die er volop was. Daar gaat deze film over, een film van François Truffaut. En de muziek bij deze film werd geschreven door Bernard Herrmann. Luistert u naar de muziek bij Fahrenheit 451 en het Nationaal Philharmonic Orchestra speelt dit onder leiding van de componist zelf, Bernard Herrmann.

Volgende keer in dit programma tussen concertzaal en filmtheater meer filmmuziek van Bernard Herrmann. Nu alvast Journey to the Center of the Earth.

Dat was de tweede acte van Il Mondo della Luna van de Italiaanse componist Baldassare Galuppi. Uitgevoerd door het Intermusica Ensemble onder leiding van Franco Piva. De derde acte hoort u in de volgende aflevering van Donder, Bliksem en Maneschijn. Zoals gebruikelijk ook nog een kort werk van Sir William Herschel. Zijn kamerorgelsonate nummer 9, uitgevoerd door Gerald Gifford.

Gerald Gifford speelde de kamerorgelsonate nummer 9 van Sir William Herschel. En als uitsmijter hebben we voor u Faster, Stronger, Higher van de componiste Rossetti. Sneller, hoger, sterker naar het Olympische motto. Maud zang, begeleid door het Metropoolorkest onder leiding van Vince Mendoza.

Ja, dat was Maud met het Metropoolorkest onder leiding van Vince Mendoza. En u hoorde een uitvoering van Faster, Stronger, Higher van de componiste Rossetti. Deze aflevering van Donder, Bliksem en Maneschijn werd samengesteld door Freek Rijmerink met weerkundige adviezen van Harry Geurts.

Welkom bij de Concertzender met The Sound of Music. Movies, niet The Sound of Music, movies. In de serie Jazz in de Film, de Amerikaanse componist Elmer Bernstein. Hij componeerde de muziek voor The Man with the Golden Arm. Een film van de oorspronkelijk Oostenrijker Otto Preminger uit 1955. Naar de gelijknamige roman van Nelson Algren uit 1950. En die gaat over de kaartspeler en heroïneverslaafde Frankie Machine. Een rol van Frank Sinatra. Andere acteurs in deze film zijn Eleanor Parker, Kim Novak en Darren McGavin. De score is gearrangeerd en het studioorkest wordt gedirigeerd door Elmer Bernstein.

Ja, dat was de score van The Man with the Golden Arm uit 1955 van Elmer Bernstein. Uitgevoerd door het studioorkest onder leiding van Bernstein zelf. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van The Sound of Movies, Jazz in de Film. Dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg. Ik ben Lisanne Schipper en de techniek werd verzorgd door Frank Wenink.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, deze keer vier scores van de Amerikaanse componist Les Baxter. Hij leefde van 1922 tot 1996. Om te beginnen de muziek bij Dr. Goldfood en The Girl Bombs. En dat is een komische science fiction film van Mario Brava uit 1966. Met songs van en door The Sloopies, Mad Doctors, Terry Stafford, Bobby Lyle, Paul and the Pack en The Candles. Composities van Hemrick and Steiner, Hatcher en Bob Summers. Muzikale leiding van Mike Kerb en Bob Summers.

Welkom terug bij Cinematech, in deze editie hoogtepunten uit het oeuvre van Ryuichi Sakamoto. We vervolgen met de muziek die Sakamoto in 1993 componeerde voor de film Little Buddha. Een film over het leven van de Boeddha door de ogen van een jonge Amerikaanse jongen. Ook deze soundtrack bevatte een mix van westerse en oosterse instrumentaties, inclusief Sakamoto's eigen optredens op piano en synthesizer. In hetzelfde jaar componeerde Sakamoto ook de muziek voor de miniserie Wild Palms. Hier moest Sakamoto elementen van science fiction en film noir combineren. Hoe dat uitpakte, hoort u zo direct. Eerst een selectie uit de soundtrack van Little Buddha.

U hoorde delen uit de soundtrack voor de film Little Buddha, gevolgd door een selectie uit de soundtrack van de miniserie Wild Poems, alle gecomponeerd door Ryuichi Sakamoto. Sakamoto's invloed op de moderne muziek is enorm geweest en hij wordt vaak geprezen om zijn innovatieve gebruik van elektronica en zijn vermogen om verschillende muzikale stijlen en culturen te integreren in zijn werk. Zijn invloed strekt zich uit tot genres zoals ambient, new wave en elektronische muziek. Hij heeft veel artiesten en producers beïnvloed in de afgelopen decennia. We sluiten het uur af met enkele recentere werken van Sakamoto. Allereerst de soundtrack voor de film Babel uit 2006, waar Sakamoto met andere muzici aan werkte. Hun inspanningen werden beloond met een Grammy Award. Daarna maken we een sprong naar 2015, toen Sakamoto samen met Alva Noto en Bryce Dessner de muziek voor de film The Revenant componeerde. The Revenant is een film die zich afspeelt in de Amerikaanse wildernis van de jaren 1820. Sakamoto en collega's lieten zich inspireren door de ruwe en ongerepte omgeving van de film en de emotionele reis van de hoofdpersonages. De soundtrack bevat een mix van orkestrale en elektronische elementen en werd bekroond met een Academy Award. We gaan nu luisteren naar een selectie uit de soundtracks van beide films, Babel en The Revenant. Daarmee komen we aan het einde van deze editie van Cinematheque op de Concertzender. Samensteller was Robin Pom. De speellijst plus verdere informatie kunt u vinden op de website concertzender.nl. Deze uitzending kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Luisteraars, dit is Jazz in de Film, nummer 324. Vandaag de zesde aflevering over Claude Bollin. En het is alweer een tijdje geleden dat we Claude Bollin in de uitzending hebben gehad. In 2007 was in Jazz in de Film de vijfde aflevering met zijn muziek te horen. We draaiden toen zijn muziek voor de Franse tekenfilms rond Lucky Luke. Claude Bollin werd in 1930 geboren in Cannes. Hij overleed in 2020 op zijn 90ste. Hij maakte niet alleen muziek voor meer dan 100 films, maar hij was ook een gevierd jazzmuzikant. Hij had zijn eigen band, waarmee hij graag crossovers maakte naar arrangementen van klassieke muziek. Als een, zullen we het een herkennismaking noemen met zijn stijl en zijn kunde, zetten we in deze aflevering van Jazz in de Film en in de zevende uitzending met de muziek van Bollin thema's uit zijn eerste scores onder elkaar. Uit films waarvan geen volledige soundtrackalbums zijn uitgebracht of niet beschikbaar, hoort u één of twee themaatjes. De oudste stammen uit 1960, de jongste uit 1998. Zo krijgen we dus een overzicht van zijn hele carrière. We draaien de muziek achter elkaar, maar wel verdeeld over twee blokken. Zo kunnen er een aantal ankerpunten worden aangegeven. U krijgt een opsomming van de titels die u ook kunt vinden op onze website op de concertzender. U kijkt onder raakvlakken en dan The Sound of Movies. In het eerste blokje zitten de volgende films. L'Homme à Femme uit 1960, Les Mains d'Orlac 1961, Constance aux Saint-Frères 1964, Les Aventures de Salafin 1964, Moi et les Hommes de 40 ans 1964 en La Magnifique uit 1973. Uit deze films komen telkens twee thema's, behalve uit Les Aventures de Salafin. Deze film van regisseur Pierre Granier Desfers is herkenbaar aan het orgelspel en dat wordt uitgevoerd door Eddie Louis. De rij wordt afgesloten door muziek uit La Magnifique, de actiecomedie met Jean-Paul Belmondo. En hiervoor heeft Bollin zich laten inspireren door de Spaanse bandleider Xavier Cugat, die na succes in Havana vanaf de jaren 30 de Latijns-Amerikaanse ritmes populair maakte in de Verenigde Staten.

Van de volgende films hebben we telkens één thema, gecomponeerd door Claude Bollin. Du mou dans la cachette uit 1966, con la muerte en la espalda, een Europese co-productie die in Frankrijk bekend staat onder de titel Typhon sur Hambourg uit 1968, Vivre la nuit, ook uit 68, waarvoor Bollin de rock'n'roll song Good Cook componeerde, gezongen door Gary Beckles. SOS Fréquence 17 uit 1969 is een televisieserie. Ces animaux qu'on appelle des bêtes, ook een televisieserie. Doucement les basses, 71. Catch Me a Spy, 1971. Meurtre aux Capucines, 1971, dat is een televisiefilm. En als ene laatste thema muziek gecomponeerd voor de comedie Êtes-vous fiancé à un pilote de ligne ou un marin grec uit 1970. Bollin's score werd echter afgewezen en is dus niet in de film gebruikt. Ten slotte een popsong uit de thriller Key uit 1970. Dit nummer, Who Are You, maakte Bollin samen met tekstschrijver Jack Fishman. Ze hebben samen ook liedjes voor Lucky Luck animaties geschreven. De song is zo lelijk dat we er de uitzending maar mee afsluiten. Samenstelling Kees Hoogenbirk, techniek Dirk Winkel.

Dit is de Concertzender met een uur lang The Sound of Movies en weer een aflevering in de serie Jazz in de Film. Deze keer vier scores van de Amerikaanse componist Les Baxter. Hij leefde van 1922 tot 1996. Om te beginnen muziek uit Dr. Goldfoot and the Girl Bombs, een komische science fiction film van Mario Brava uit 1996. Daarin songs van en door The Sloopies, Mad Doctors, Terry Stafford, Bobby Lye, Paul and the Pack en The Candles. Verder composities van Hemrick and Steiner, Harley Hatcher en Bob Summers. En de muzikale leiders zijn Mike Kerb en Bob Summers.

jazzy muziek uit Dr. Goldfoot en The Girl Bombs. Een komische science fiction film van Mario Brava uit 1996. Gedraaid vanaf een echte LP, zoals het meeste dat u hoort dit uur rond filmscores van Les Baxter. Hierna muziek die Baxter schreef bij Wild in the Streets, een science fiction drama van Barry Scheer uit 1968. Uitgevoerd door respectievelijk de Senators, Jerry Howard en The Gurus.

Baxter's muziek uit de film Wild in the Streets uit 1968, film van Barry Scheer. Hell's Bells is een actiefilm uit 1969 van Maury Dexter. Les Baxter schreef de volgende muziek voor de film, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van de componist zelf.

Les Baxter rock'n'roll bij de film Hell's Bells van een LP met enige kuren onderweg. Tot slot het thema van de film Quiet Village uit 1976. Les Baxter schreef het al in 1952 en het wordt hier gespeeld door Large Ensemble and Strings onder leiding van Lalo Schifrin.

Het thema van de film Quiet Village uit 1976, door Les Baxter gecomponeerd in 1952 en hier in wat commerciële uitvoering door Large Ensemble and Strings onder leiding van Lalo Schifrin. Dat alles tot besluit van dit uur, The Sound of Movies, met weer een aflevering in de serie Jazz in de Film. Voor de gegevens gaat u naar concertzender.nl. Samenstelling Kees Hoogenberg.

0: Dat was tot slot Roberto Carea. Samenstelling van de zwervende microfoon, Jan Kruid.
1: Dit is Radio 6, de concertzender. Magazine. Met Didwien van Delft.

Dit is de Concertzender op Radio 6 met een nieuwe aflevering van Let's Movie. Vandaag met muziek van de Turkse film Vizontele, geregisseerd door Yilmaz Erdogan. Vorige maand hebben we in Let's Movie de soundtrack van Vizontele Tuba uit 2004 laten horen en vandaag dus het eerste deel. Vizontele werd in 2001 met 3,5 miljoen bezoekers het grootste kassucces uit de Turkse filmgeschiedenis. Een half jaar later werd de film door de Amerikaanse distributeur Warner Brothers ook met redelijk succes uitgebracht in andere Europese landen met veel inwoners van Turkse afkomst. De eigentijdse muziek in de film komt van het collectief Kardes Türküler. Je hoort traditionele instrumenten naast violen en synthesizers. En hier is het nummer Leyla.

Je luistert in Let's Movie naar de soundtrack van de Turkse film Vizontele. En de muziek wordt uitgevoerd door de groep Kardeş Türküler. In een klein pittoresk dorpje in Turkije gaan de mensen naar de bioscoop als ze zich willen vermaken. Maar het is iedere keer dezelfde film die gedraaid wordt. In het begin van de jaren 70 wordt dan eindelijk de televisie geïntroduceerd. De bewoners hebben geen idee wat een vizontele, zoals zij de tv noemen, precies is. Het is grappig en ontroerend om te zien dat de dorpsbewoners denken dat ze zich voor de televisie netjes moeten kleden, omdat de nieuwslezer terug kan kijken. De dorpsbewoners komen niet alleen bij elkaar om televisie te kijken, maar ook om de politieke situatie te bespreken. Op de achtergrond is er een oorlog gaande waarin familieleden en bekenden vechten. Hier is Virar. Een stuk uit de filmmuziek van Vizontele van Kardeş Türküler.

0: Je luistert naar filmmuziek die gespeeld wordt door Kardeş Tüküler bij de film, de Turkse film Vizan Tele. En zojuist hoorde je het stuk Artos.
1: Agenda.
0: Gisteravond begon het Cinekit Media Festival en het duurt tot en met 21 oktober. Het internationale festival staat in het teken van film, televisie en nieuwe mediaproducties voor kinderen. In de herfstvakantie biedt Cinekit ieder jaar aan meer dan 35.000 kinderen de mogelijkheid om één of meer van de 200 mediaproducties die Cinekit presenteert te bezichtigen. En onder mediaproducties vallen speelfilms, kinderdocumentaires, korte films, animaties, tv-programma's, cross-mediaproducties, interactieve installaties en verschillende workshops. Het festival vindt plaats in Amsterdam en kent daarnaast ook ongeveer 30 satellietfestivals onder de titel Cinekit op locatie. Een van de films die gedraaid wordt heet Mukshin en is geregisseerd door Yasmin Ahmad. De film gaat over de vriendschap tussen Orchid, een modern opgevoed Maleisisch meisje, en Mukshin. Na hun eerste ontmoeting zijn ze al onafscheidelijk en hij maakt zelfs een zitje op zijn fiets zodat ze er samen op uit kunnen. Maar het wordt een probleem wanneer Mukshin verliefd wordt op Orchid. De film wordt op de volgende dagen vertoond. Morgen, maandag dus, om 2:00 middags. Donderdag 18 oktober om 12:00 middags en zondag 21 oktober om 10:00 ochtends. En om in de stemming te komen, laten we alvast muziek uit Maleisië horen.

0: Dat was Rindu Hatikutida Terkira van Liza Hanim. En daarvoor hoorde je Yo Ala Saidi, gezongen door Nora Nitsa Idris. Dit was Maleisische muziek die we je in het kader van het festival Cinekit, het mediafestival, hebben laten horen. En voor de volledige programmering kun je kijken op www.cinekit.nl. En in Let's Movie nu weer terug naar de soundtrack van de Turkse film uit 2001, Vizontele, geregisseerd door Yilmaz Erdogan. De muziek wordt verzorgd door Kardeş Türküler. En dat is tot stand gekomen, die groep, in 1993... naar aanleiding van een concert georganiseerd door een University Folklore Club. Het project had als doel om Anatolische volksliedjes nieuw leven in te blazen. En daarbij speelde de oorsprong van de liedjes een grote rol. De liedjes werden vertolkt in de originele taal. Turks, Armeens, Koerdisch en Azerbeidzjaans. En met dat project nemen de muzici van Kardeş Türküler stelling tegen de polarisatie en spanningen die zijn ontstaan tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Het repertoire bevat inmiddels ook liederen uit andere culturen, waaronder Georgië, Macedonië en ook uit liederen uit de Roma-cultuur. Door de regisseur van Vizontele is Kardeş Türküler gevraagd om muziek voor de film te schrijven en te arrangeren. En hier is TRT.
1: Şimdi radyoda Zeki Müren şarkı söylemiyor mu?
2: Söylüyor.
1: İşte onu söylerken hem dinleyip hem göreceksiniz aynı anda.
3: Peki Zeki Müren de bizi görecek mi?

0: Dat was Zemar. En daarvoor hoorde je Leila, uitgevoerd door het Kardesh Turkuler Collectief. De soundtrack van Vision Tele, de film, heeft de prijzen ontvangen voor de beste filmmuziek tijdens het 38e jaarlijkse Antalya Golden Orange Film Festival in oktober 2001. En tot slot van Let's Movie gaan we luisteren naar nog twee nummers met muziek uit de film van Vision Tele. En hier is nog één keer Kardesh Turkuler.
1: Rahmetli babam da en çok Rıfat'ı severdi. Bu çocukta ağa mayası var derdi. Aynı benim gibi derdi. Azmi Bey, Ankara çok mu uzaktır?

In Let's Movie heb je geluisterd naar de soundtrack van de film Visantele uit 2001. De muziek werd toen verzorgd door Kardeş Türküler. En die muziek heeft trouwens ook een prijs gewonnen. Samenstelling van Let's Movie, Charlie Kroijmans en de techniek werd vanmiddag verzorgd door Jaap Dijker. Tot om 4 uur, Rhythm is Our Business, begint over trompetist Ned Gonella. Nu nog muziek uit Maleisië. Luister naar Mari Minari met Gazelle Mazrie.

En deze tune laat niets te raden over. Bij de Concertzender nu tijd voor The Sound of Movies, met het tweede deel in de serie gefilmde optredens, dit keer gewijd aan Jimmy Dorsey en Artie Shaw. Film tracks of Artie Shaw. Diverse dansnummers uit verschillende films door de band van Artie Shaw uit de periode 1939-1940. Met composities van onder andere Arthur Schwartz, Howard Deeds, Harry Warren en Johnny Mercer, Peter D. Rose, Mitchell Parrish, George en Ira Gershwin en van Artie Shaw zelf natuurlijk. En de vocals zijn door Tony Pastor en Helen Forrest. Zij worden begeleid door Artie Shaw en band.

En we begonnen deze aflevering van The Sound of Movies met filmtracks of Artie Shaw. Diverse dansnummers uit verschillende films door de band van Artie Shaw. En wel uit de periode 1939-1940. Vocals door Tony Pastor en Alan Forrest. En zij werden begeleid door het Artie Shaw Show en Band. Dan gaan we naar filmtracks of Jimmy Dorsey, dansnummers door de band van Jimmy Dorsey uit films, respectievelijk uit de jaren 48, 41, 43 en 44 van de vorige eeuw natuurlijk. Diverse composities van onder andere Kit Ory, James Dorsey, Richard Rodgers en Lawrence Hart, Victor Schertzinger en Johnny Mercer en Count Basie. Your Jung van Virginia McSay, Dottie O'Brien, The Skylarks, Bill Lawrence, Bob Elberly, Ellen O'Connell, Dorothy Lemmer en Betty Hutton. En natuurlijk begeleid door Jimmy Dorsey en zijn band.

In deze aflevering van Jazz in de Film besteden we aandacht aan filmmuziek van Ritz Ortolani. We hoorden muziek die hij componeerde voor de film The Biggest Bundle of Them All. En een jaar na deze film en na Raquel Welch als pin-up verschijnt The Bliss of Mrs. Blossom met Shirley MacLaine in de hoofdrol. In 1967 speelde zij al 7 vrouwen in Women Times 7. In de vorige aflevering, met muziek van Ritz Ortolani, hebben we daarvan de soundtrack laten horen. En ook in The Yellow Rolls Royce, in aflevering 306 van Jazz in de Film, speelde MacLaine op de klanken van Ritz Ortolani. En wel als gangstermeisje in een grote auto. In 1968 is ze nog een keer een soort Irma La Douce, u weet het, het personage dat haar beroemd heeft gemaakt, maar nu dus in The Bliss of Mrs. Blossom van regisseur Joseph McGrath, waarin ze de rol speelt van Harriet Blossom, de vrouw van een fabrikant van bustehouders. Ze lijkt een keurig leven te leiden, maar intussen verstopt ze op de zolderkamer de reparateur van haar naaimachine. En de verrukte mevrouw Blossom weet haar geheime minnaar daar 3 jaar te verstoppen. En ondertussen hield ze haar man bezig met tips bij het aankopen van aandelen. En die tips die krijgt ze van haar ondergedoken bijslaap. Tot er een privédetective op haar spoor komt. Ritz Ortolani is inmiddels geknipt voor dit soort sluipwerretjes en valkuilen. Hij schrijft ook weer een paar liedjes waarin zijn gevoel voor melodie goed uitkomt. De rockgroep, The Spectrum, zingt Let's Live for Love. Jack Jones vertolkt The Way That I Live. En Shirley MacLaine neurt mee met het hoofdthema The Bliss of Mrs. Blossom. De teksten zijn van Ortolani's vaste buitenlandse schrijver Norman Newell. En op de plaat staat ook een nummer van Jeffrey Steffens dat door de New Vaudeville Band wordt gebracht. I Think I'm Beginning to Fall in Love. En het alles hoort er nu met een studioorkest dat onder leiding staat van Ritz Ortolani.

Dat was muziek uit de film The Bliss of Mrs. Blossom van regisseur Joseph McGrath. En de componist stond centraal in deze aflevering, namelijk Ritz Ortolani. Het programma werd samengesteld door Kees Hogenberg en technisch afgewerkt door Dirk Winkel.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van de Sound of Movies. Voor de vierde keer gaan we aandacht besteden aan de muziek van Georges Delerue. Deze componist Georges Delerue begon zijn filmcarrière dankzij de Nouvelle Vague, de revolutionaire filmstroming, die experimenteerde met realistische onderwerpen in nieuwe vorm. In 1964 maakte hij de muziek bij L'Insomnie van regisseur Alain Cavalier. Alain Delon speelt hierin de gedroste legionair uit het Franse Vreemdelingenlegioen. De opstandige, betekenis van L'Insomnie dus, al uit de Engelse titel van de thriller Unvanquished. En hier duikt hij dus op in Algiers, waar hem wordt gevraagd een kidnapping te regelen. Van Delerue's score is een korte suite met dramatische muziek bekend, maar wij draaien een melancholiek stuk jazz. Titel: La Fête Triste.

een jazzy stuk, La Fête Triste, afkomstig dus uit de film L'Insoumis. Philippe de Broca, regisseur van actiefilms met een komische inslag, werkte vanaf zijn debuut, Les Jeux d'Amour, in 1960, samen met componist Georges Delerue. In de vorige uitzending met muziek van Delerue hebben we daaruit drie thema's gehoord. Zowel regisseur als componist kregen succes. En dat resulteerde in een grootse avonturenfilm in 1964, L'Homme de Rio. Omdat de film met Jean-Paul Belmondo in de hoofdrol meteen in het buitenland werd uitgebracht, staat hij ook bekend onder de internationale titel Dead Man from Rio. En in de Verenigde Staten draaide hij zelfs in de nagesynchroniseerde en in de Frans gesproken versie. De combinatie van spanning en humor met de locaties van Parijs en het net gebouwde Brasilia, de nieuwe hoofdstad dus van Brazilië, zorgde voor een sensatie. Belmondo is de held die met veel bravoure en aplomb de moeilijke situaties oplost, terwijl hij het spoor volgt van de ontvoerde Françoise d'Orléac. En dat voert hij, dat spoor, tot in Rio de Janeiro. Overigens is deze Françoise d'Orléac gespeeld door de zus van Catherine Deneuve. Delerue volgt in zijn muziek alle stemmingen en landen waar Belmondo doorheen gaat. U krijgt een selectie uit de jazzy stukken en de bossa novas uit de Braziliaanse sferen.

Van Londerio werden zowel in de Verenigde Staten als in Frankrijk verschillende EP'tjes en cd'tjes met delen van de score van Georges Delerue uitgebracht. Om de lacunes te voorzien bracht het label Universal Music Jazz France in 2006 enkele composities van Delerue uit op een album met muziek van Philippe de Broca Films. En hiervoor arrangeerde de jonge Franse filmcomponist Alexandre Desplat drie stukken uit de score om opnieuw op te nemen. Alexandre Desplat behoort inmiddels zelf ook tot de top van de filmmuziekwereld. Hij won Oscar.

Oscars voor Grand Hotel Budapest en The Shape of Water. We gaan luisteren naar een studioorkest onder leiding van Alexandre Desplat.

Georges Delerue was een zeer veelzijdige componist. Het mag dan ook geen wonder heten dat hij de opdracht accepteerde om een film te begeleiden van de spreekwoordelijke Franse driftkikker Louis de Funès. De Funès was in enkele maanden tijd beroemd en gevreesd geworden als de gendarme van Saint-Tropez en als Le Fantôme. En dat was vooral te danken aan regisseur Gérard Houry, die zijn heetgebakerdheid in goede banen wist te leiden. Houry en de Funès begonnen in 1965 aan hun meest ambitieuze project, Le Corneau. In Nederland uitgebracht als De Eend en de Cadillac. Het was een film die gedraaid werd in CinemaScope en het werd ook een gangsterparodie met de Funès en zijn maat Bourville die te kampen krijgen met boeven die hun deux chevaux willen stelen en gebruiken om te smokkelen. U hoort twee komische themaatjes, vermoedelijk gedirigeerd door Delerue zelf.

In de misdaadcomedie Une belle comme moi van regisseur François Truffaut speelt André Dussolier een socioloog die aan een proefschrift werkt over criminele vrouwen. In de gevangenis leert hij Camille, een moordenares, kennen, gespeeld door Bernadette Lafont, en zij vertelt hem alles over haar liefdesaffaires. U hoort een orkestrale opname van het thema van Georges Delerue, uitgevoerd in 1996 door de London Sinfonietta onder leiding van Hughes Wolff, met solisten Fred Hirsch piano, Doug Weiss bas en Matt Wilson drums.

En dan voegen we als dessert het ondeugende lijflied van de aantrekkelijke criminele gevangene Camille toe, gezongen in de film Une belle fille comme moi, uit 1972 dus. Het is niet gecomponeerd door Georges Delerue, maar door Jacques Dattin en Jean-Loup d'Abadie. En het wordt uitgevoerd door de hoofdrolspeelster Bernadette Lafont zelf. En daarna sluiten we af met het speelse thema dat Georges Delerue voor het personage Camille heeft gecomponeerd. En dan hebben we het in 2003 ook al eens uitgezonden, dus zegt de samensteller van dit programma reden om het nu kort te houden.

0: moi.
1: En met deze muziek afkomstig uit de film Une belle vie comme moi uit 1972 besluiten we deze aflevering weer van The Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoornbirk.

Muziek staat centraal bij de concertzender, 's nachts en overdag. Niet alleen thuis of op het werk, maar ook onderweg. En dat dankzij de nieuwe concertzender Radio-app voor Android, iPhone en iPad. Klassieke muziek, jazz, pop, wereld of oude muziek, alles handig gerangschikt en gemakkelijk vindbaar. Dat is de kracht van de concertzender Radio-app. Download hem nu gratis via Google Play of App Store.

U luistert naar de Concertzender. En tot 10 uur krijgt u van ons het programma The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film zijn we toe aan de tweede aflevering met muziek van de Amerikaanse componist Patrick Williams. Die werd geboren in 1939. Hij was vooral bekend om zijn muziek voor tv-series zoals Cannon, The Streets of San Francisco, The Mary Tyler Moore Show en Lou Grant. Dit keer twee filmscores van Patrick Williams. It's My Turn, een komische liefdesfilm van Claudia Wylut. En die maakte ze in 1980 met in de hoofdrollen Michael Douglas en Jill Clayburgh. En we krijgen de titelsong van Michael Masser en Carol Beyer-Sager. En die wordt gezongen door Diana Ross. En songs van Teddy Randazzo en Tony Travallini. En dat is ook degene die zingt. En tenslotte krijgen we dan ook nog muziek van Ozone.

U luistert naar de Concertzender. En dit is het programma The Sound of Movies. En het afgelopen half uur heeft u geluisterd naar muziek van de Amerikaanse componist Patrick Williams. En dit was zijn soundtrack bij een komische liefdesfilm. En die heet It's My Turn. En dan gaan we nu verder weer met muziek van Patrick Williams. De volgende soundtrack is van de film Marvin and Tige. En dat is een dramatisch meesterwerk van Eric Weston uit 1982. En in deze film waren de hoofdrollen weggelegd voor John Cassavetes en Billy Dee Williams. En u hoort een studioorkest onder leiding van de componist Patrick Williams. En verder hoort u jazzgitarist Earl Clue en Ralph Grierson op piano, Neil Steubenhaus op de bas, Harvey Mason op de drums en Carlos Rios speelt gitaar.

U luistert naar de Concertzender en het programma heet The Sound of Movies. En het laatste al half uur heeft u geluisterd naar muziek van Patrick Williams uit de film Marvin and Tige. En dit programma is voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenberg.

Welkom bij de Concertzender. In de serie Jazz in de Film staat dit uur de Amerikaanse componist Johnny Mandel centraal. Eerst muziek van de film I Want to Live, een crime drama van Robert Wise uit 1958. De film gaat over Barbara Graham, een vrouw die altijd in slechte cafés te vinden is, en over een moord op een oudere dame, gepleegd door enkele mannen die ze uit het cafécircuit kent. Barbara Graham wordt gespeeld door Susan Hayward. En we horen het studioorkest onder leiding van Johnny Mandel. Met Bill Holman, tenor en bariton sax, Joe Maney, alt sax, Jack Sheldon, trompet, Russ Freeman, piano, Larry Bunker, vibrafoon en drums, Harry Klee, fluit en piccolo, Abe Most, klarinet en Al Hendriksen, gitaar. The Jazz Combo from I Want to Live onder leiding van Gary Mulligan.

That was the jazz combo from I Want to Live van Johnny Mandel, die ook het studioorkest dirigeerde. Verder nu met muziek bij de film Point Blank. Alweer een crime drama, dit keer over verraad en wraak. John Borman maakte deze film in 1967. In hoofdrollen Lee Marvin, Angie Dickinson en Carol O'Connor. En we horen het studioorkest onder leiding van de componist Johnny Mandel. Met Paul Beaver elektronische instrumenten, Bart Schenk fluit en Sharon Ecker zang.

Johnny Mandel, hij componeerde deze muziek bij de film Point Blank uit 1967. Gespeeld door het studioorkest, dat werd geleid door dezelfde Johnny Mandel. Dit was Jazz in de Film. Samenstelling Kees Hoogenbeerk. Ik ben Lisanne Schipper en de techniek werd gedaan door Peter Wenink.

U luistert naar de Concertzender. En het komend uur heet Ongehoorde Scores. Over filmmuziek die nooit achter de betreffende film terecht is gekomen. Vandaag muziek bij The Journey of Natty Cann. Een avontuurlijke familiefilm van Jeremy Kagan uit 1985. De film gaat over een nogal jongensachtig meisje dat in de jaren 30 wegloopt bij haar pleegvader om naar haar echte en alleenstaande vader te gaan. Hij woont 2000 kilometer verderop omdat hij daar werk kon vinden. Luistert u naar de afgewezen score die Elmer Bernstein schreef voor deze film, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van de componist.